0: Kiolong ejumamosi sarumnare enkakenya omesa shoso mwana enkakenya ibwirare anjina nai
1: Mayan FM Ewangan Olo Show Mayan FM.